Ja, het is weer woensdag en dus betekent dat een nieuwe aflevering van Triple Dutch. En je luistert naar de Global Voice, waar je dit programma iedere woensdag tussen 1 en 3 Nederlandse zomertijd kan horen. Natuurlijk hebben we weer een deel van het hoorspel Het Wassende Water, maar we hebben vooral ook veel mooier voor je.

0: Ja, oké, dat was een stevig begin met ZZZ en een nummer dat heet Rambler. Je luistert naar Triple Dutch en hier is Zuiver Scheerwol.
1: Oh, ik doe het op mijn fiets, go en slinger weg.

Ja, oké, okay, dat was de band Zea en Exploding Dub Syndrome. En daarvoor zuiver scheer wil bijten, mais en koren. Nou, mooi boerenliedje. En hier zijn ZZ en de Maskers samen met Chubby Checker. En hij probeert in het Nederlands te zingen. Klinkt heel grappig, toch wel.

Ja, zuiver scheerwol. En daarvoor hoorde je Katootje van Volendam met ZZ en de Maskers samen met Chubby Checker. Goed, en hier is nog een keer Z or ZZZ. En ja, weer uptempo dingetje, denk ik. Hardly know you.

Ja, oké. Okay. Dat was uit Nederland, uiteraard. Tsuko 103. En de band bestaat uit een Braziliaanse zangeres, een Duitse toetsenist en ook een Nederlander. Maar de band is in Amsterdam opgericht, heb ik mij laten vertellen. Dus je kan het een Nederlandse band noemen, toch? Tsuko 103. En nog één nummer daarvan: Mais Alem.

0: Het Wassende Water. Een vervolghoorspel van Anton Quintana naar het gelijknamige boek van Herman de Man. Vandaag hoort u het 19e deel, Watersnood.
1: Graf bijen! Hem rijdt over en tweer een ongezadeld paard of een bekant 20 is. Een wonder dat hem zijn nek nog niet gebroken heeft. De dijkgraaf heeft al het plichtig werkvolk ontbooien. Er weer overal zand gestrooid en bindrijs neergelaten.
2: Op grote vakken open, dijkgraaf. Het gaat ze biet vlotten.
3: Het ijs loopt elke malen in dezelfde krom vast. En dat is onze schuld niet. Dat komt wel als het aan de overkant niet vlot weten te krijgen. Je gelooft je ogen niet. Het is een ganse berg aan het worden.
2: De dijkgraaf van de Alblas heeft de leiding aan de overkant.
3: Ja, maar kunnen we het aan hem overlaten? Hij heeft het nou weer al dicht laten lopen. Bij Nieuwpoort staan de Schotse hoogteugen de dijk aan te schuren. Dat zal het zo lang niet meer houden. En al zie ik hem in zijn automobiel langs de dijk rijden, ik kan hem niet beroepen.
2: Aan overvaren valt niet te denken, dijkgraaf. De dagsignalen moeten in werking gesteld worden.
3: Dat is al regenschiet. We zijn er overeengekomen dat explosies niet meer helpen. Dat zou de dijken maar ontwrichten.
2: Die is er deur. Goddank. Maar het zal mij verbazen als het op de duur zal rijden, dijkgraaf. Wat kan ik doen voor u?
3: Ik wil niet alleen nog maar afwachten. Aan onze kant hebben we de beklemde punten zwaar bekist en de overlopende schollen worden helemaal zo veel als mogelijk achter de kribben gestoten. Maar het water is niet te keren. En het zal nog wassen. Het zal nog voor de nacht Nieuwpoort binnenvloeien. Ik heb daar zoveel mogelijk mannen heen gestuurd. Zand en basaltslag weer erop gestapeld. Maar water is sterk, waar?
2: Kijk als u zei, dijkgraaf.
3: De ingelanden aan de overkant staan te vechten tegen een overmacht. Ze vechten om hun leven en hun goed. De keinders en de vrouwen vechten mee. Maar de opgestopte rivier blijft immer water aanvoeren. Ik wil niet aan deze kant blijven toezien hoe die werkers daar hun krachten verspillen. Daar is daar geen goede leiding. Het ijsgang is om ons een twee oevers belang, waar?
2: Wat meen je te zeggen, dijkgraaf?
3: Ik moet naar de overkant, Veerman.
2: Nee, dijkgraaf. U hebt al daar heel geen zeggingsmacht.
3: Mijn raad is er niet minder om.
2: Overvaren is ondoenlijk, dijkgraaf.
3: Ik heb gedocht met een ervaren veerman.
2: Wijl ik een ervaren veerman ben, zeg ik, overvaren zal niet mogelijk wezen. Wat heeft hij nou gedocht, dijkgraaf? Niet één veerman zou het wagen tussen de scherpe scholle deur. Wat zou er van een boot overblijven of van de mannen erbinnen als plots de zware ijsdam loskomt? Het is pure zelfmoord om nou de rivier op te gaan.
3: Dat moet dan maar.
2: Wat?
3: Ik moet naar de overkant, veerman.
2: Over de spoorbrug bij Kuilenburg. Zo kan u oversteken. Dat is de weg. U hebt met de commanderen. Per automobiel rijden ze zijn biet heen.
3: Ik heb een eed gedaan, weet u nog, veerman? Toen ik dijkgraaf hier. Een dijkgraaf zal nooit of ten nimmer de bedreigde post verlaten. Ik zal er niet weer om vragen. Als geen enkele veerman of visser de heuveltocht aandarft, dan zal er voor mij niks anders overblijven.
2: Hé, wat gaat hij nou uitsteken, dijkgraaf?
3: Zorg dat het paard bij zijn eigenaar weer omkomt, veerman.
2: Ben je nou zot, dijkgraaf? Dat is bekend zelfmoord.
3: Als niemand mij roeien wil, zal ik zelf er wel roeien.
2: Komt u toch weer om? Kijk uit, daar komt zijn school aan. Kijk uit! Haal hem nooit! Kom terug, dijkgraaf!
4: Hé, veerman, wat doet de dijkgraaf nou?
2: Dat zie je niet, man. En wil hem naar de overkant.
4: Maar dat is toch zottekul? Kijk nou, één grote ijsschol en zijn boot gaat dan diggelen.
2: Ja, mijn boot.

0: Waar heeft hij me voor laten roepen?
1: Zie Gunther, burgemeester. Er probeert iemand de rivier over te steken. En wil verzeker naar hier komen. Nee. Het zal verzeker van belang wezen. Daarom heb ik u laten roepen.
0: Wel verdraaid. Is de man al zat? Wie is het?
1: De dijkgraaf van de overige kant, wie er gezegd.
2: Joi, zie nou toch. Och, heren, zie nou toch.
3: Dat waren op het nippertje.
4: Zijn handen bloeien, zie niet dat?
1: Ja, dat is een schotswaard heet, snijdt de kant je vingers af.
3: Hij probeert één spaan als roer te gebruiken, maar dat zal hem niet glad zitten.
4: Toch? Met de stroom mee?
3: Komt hem mooi tegen een krip aan te knallen.
1: Wat nou? Wat nou?
3: Hem heeft de krip gehaald. Goddank.
1: Ja. Maar hem is er nog niet. Het basalt is zo glad als spek, burgemeester.
3: En als hem nou in het water terechtkomt... Ja, Tim is gevallen.
2: Oh mijn god, wat een maagspul van zo'n vent.
4: God, sta bij.
1: God, zijn middel in het water.
2: Ik kan het niet langer aanloeren.
4: Arme man.
1: Zie nou, let op. Hem haalt het.
2: Oh, wat een maagspul. Wie probeert dan op zijn ondergelopen krip te lopen?
4: Hem is weer al uitgegleden.
3: Als er nou een schot aankomt, snijdt hem allebei zijn been af.
1: Ja, dan worden zijn poot afgesneden.
2: Maar hem haalt het.
1: Meer geluk als wijsheid.
5: Dag mensen. Ik ben de dijkgraaf van de Lekkerhek. Geef mijn hulp. Heb je geen neusdoek voor mijn hand? Ik bloei nogal.
6: Dat is een ijskoude.
2: Hier, een doek.
5: Dank je.
4: En trek die natte jas uit.
5: Hier, het is de mijne. En kom rap mee.
2: Kletsnat en dat in deze kou.
6: Die afgeklemde vingers moeten er weer om aangenaaid worden, als je het mij vraagt.
5: Ik moet geluisterd burgemeester spreken.
0: Hier, een goeie man. Ik heb vernomen dat hij de dijkgraaf bent.
5: Zo is het. En ik kom jou een raad geven. Want zoals het nou hier weer aangevat, dat lijkt op niks.
0: En ieder die handen heeft, werkt al ring aan de dijk. Doveren is niet mogelijk.
5: Ik heb aan de overkant mijn eigen staan ergeren. Is dat hier overleg? Daar staan hoogheemraden bij. Een dijkgraaf van de Waard hierachter. En toch zouden jullie alle gaan verzuipen. Dat er gewerkt weer is recht. Maar hoe? Het klare commando ontbreekt. Ik ben van de overkant af gewaar geworden hoe hier arbeidskracht verspeult weer. Maar thans genoeg gekletst. Er is werk. Wil de gezeggers hier graag raaien. Als ze tenminste geraaien willen wezen. Als u maar weet, burgemeester, ijsgang is ommers twee oevers belang.
0: U hebt het maar te zeggen. Wat zou u dan willen dat we deden?
5: Ik moet vooral droge kleren aantrekken en wat aan die hand doen.
0: Goed, kom mee.
2: Het is de dijkgraaf van de overkant zelfs.
1: Die is alleenig komen overvaren.
3: Tassen naar strand, de durver.
1: Kom u die regelen, mannen?
4: Nou, dan zal ze een beetje wel weten.
1: Wie het regelt, kan mij niet schelen. Als we maar niet verzuipen.
2: Ja, er vloeit immer meer water over de dijk.
3: Ja, het water blijft wassen.
5: De ijsdam is godzijdank gelost, kapitein Portijmen. Maar ik durf de hoogheemraden niet voor hun posten te laten gaan. Het water was te bar. De borden van de radarboten uit Duitsland geven immer hoger bovenpeil aan. Het winterbed van de Lek is niet breed genoeg en het water wast met het uur. Het staat schuwhoog tegen de dijken dan.
7: Ja, het heeft geen zin de ogen te sluiten voor het gevaar. Dat ben ik met u eens, dijkgraaf.
5: Daarom ben ik naar u toegekomen, kapitein Portijmen. We moeten maatregelen treffen die veel verzet zullen oproepen. Maar het moet. Het is hoogwater, zo het in veel tientallen jaren niet vertoond is. Bij Bokhoven moest water worden ingelaten. De vloed komt tot aan de bos. De Wierike dijk is al bezweken, maar kon ze biedt aangekist worden. Het Woerders en Rijland heb ik nog beschutte kennen tegen overstroming, wijl de grote Lekdijk met man en macht gesteund kon worden.
7: Met de twee Wierike dijken keren het water patent, dijkgraaf.
5: Ja, dat is een blije verrassing. Ja. Goedemiddag, hoogheemraad.
8: Dijkgraaf. Nee. Ik kwam zeggen, ik ben al reeds 2 dagen op de dijk geweest. Een paar uur verlof zou me goed doen. Dat kan ik even zeggen.
5: Geen uur verlof kan ik je geven, hoogheemraad.
8: Ja, dijkgraaf al reed 2 dagen.
5: Ik blijf zelf eens even zo. En het werkvolk is nogal langer in touw geweest. We moeten onze hoge post niet misbruiken door het ons gemakkelijker te maken, hoogheemraad.
8: Ja, hoor eens even bij je. Wat heb je gedocht? Ik ben geen snotjonk.
5: Als hij je post verlaat zonder mijn goedvinden, gooi ik het verder uit. Dan mag je ergens beslissen. En ik ben in gesprek met de kapitein, dus als u zo vriendelijk wil wezen...
8: Wel heb ik van mijn leven.
7: Als ik het zeggen mag, dijkgraaf... U jaagt heel wat van uw mensen tegen u in het harnas.
5: Waar hadden we het over? Oh ja, de 2 wierikendijken. Voor wat zal ik eromheen draaien, kapitein? Het wordt mij te slim met de was van de rivier. Ik wil de dijklegering laten uitschrijven dat alle hoofdingelanden te hulp moeten komen.
7: U wilt de hoofdingelanden permanent langs de dijk inkwartieren?
5: Ja. Ik eis het veerhuis op als onderkomen. Krachtig de wet. De burgemeesters van de gemeentes langs de dijk moeten meehelpen.
7: De noodtoestand dus. Alle noodregelingen gaan in en het klokkenslag wordt afgesteld. Wat verder, dijkgraaf?
5: Morgenochtend wil ik een bespreking houden met u en een hoofdambtenaar van Waterstaat. Dan neem ik een beslissing. Langer uitstellen durf ik niet.
7: Zoals u wilt. Ik ben blij dat ik het niet ben die nu beslissen moet. Tot morgenochtend, dijkgraaf.

0: Mannen, we zijn hier bij elkaar gekomen om een beslissing te nemen. Dit is kapitein Portijmen van de Genie. En dat is de hoofdingenieur van Waterstaat. Dus nou weten jullie recht en voort waar we aan toe brengen.
1: Particuliere gezeid bij je. Geloof ik niet dat het zo rechtzinnig was om de dijkgraven, hoogheemraden en burgemeesters hier allegaar bijeen te roepen. Het volk is er angstig van geworden en kloet samen voor de deur. Ze gevoelen dat er grote onheil op komst is.
0: Dat is recht. Er is onheil op komst, dijkgraaf. Wil je nog langer de ogen sluiten?
2: Er weer een gerucht vernomen als dat de dijk boven Jaarsveld aan bezweken was. Maar het is niet al dus.
0: Daarom. Het volk trok er voor niks heen, in paniek. Zolang wij, de mannen die het voor het zeggen hebben, blijven zwijgen en onder elkander konkelen voezen, zolang zal het volk van dijk naar dijk hollen, wij dat niet weten wat er gebeuren moet.
1: Er is weer om storm, verzet, dat wel.
2: Voor deze avond al, Ray.
1: Hagel en sneeuw en regen en wind. Van alles te veel. De rivier begint bakande polders binnen te stroelen.
2: In de hofstees wordt vuren gebeden.
1: Maar de dijk zal tende voor zeker stand houden. Hoop ik.
0: Jullie hebben de mening van de dijkgraaf van Bovendams vernomen. Heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen? Mijn gedocht is, en evenzo denkt kapitein Portijmen en de heer van Waterstaat, mijn gedocht is dat er water moet worden ingelaten.
1: Water inlaten? Hoe meent hij te zeggen?
2: Maar dan verzuipt het land hele gaar.
0: Ja, maar niet al het land. En we kunnen eigens beslissen welk land. En de mensen in tijds in veiligheid brengen. Als we te lang dralen, dan breekt Thomas Ivers en wie weet waar de dijkdeur. Daarvoor, mannen, moet ik met klem herhalen. Mijn gedocht is dat er water moet ingelaten worden. Ivers door een duiker. Of zo dat niet rap genoeg gaat, de dijk afgraven. Overlaten. Gevraagd waar. Het is voor elk gewest hard, wie het ook treft. Maar beuren moet het. En vanzelf is op de buitenijsselen. De looppikker en krimper er waard binnen door de IJsseldijken verzekerd. Rotterdam en Leiden blijven al zo van water vrij. Het water zal mogelijk tot voor Utrecht komen, maar niet wijer. Waar, kapitein?
3: Ja, want de Merendijk kan 2 meter water keren. In het bedreigde gebied kunnen 8 grote gemalen werken. Aanstaande zomer is het water geweken. De staat waarborgt de bemalingskosten. Het vee kan mogelijk nog achter de dijken gedreven worden.
0: Zo is het recht ervoort. Is er bedenking?
1: Ik vraag stopping van de Vlisdijk en de Keulenvaartse kaaien. Mogelijk is zo het water uit mijn gebied te keren.
0: Nee, dat zie ik kwalijk, dijkgraaf. De watermassa in de rivier en het nog te verwachten bovenwater behoeft zo grote boezem dat krimpen niet gemist kan worden. Ook jouw krimpen naar waard hebben we van doen. We kennen al dat water nooit of te nooit bergen. Zelfs in de waarden en landen van Lopik en Krimpen niet. Maar de zwaarste druk op onze dijken zal ermee heen wezen. Dat is berekend door de ingenieurs van Waterstaat. En ik heb het mij laten voorrekenen.
2: Goed. Dan stem ik toe bij je. Maar het is wel hard.
0: Als we nou niet ingrijpen, kan de klap veel slimmer aankomen.
1: Kunnen we het niet beproeven met een kleinere boezem? Cijfers binnen zo fictief.
0: Daar kunnen we in de breedte over gaan discussiëren.
1: En als we het water inlaten naar de Alblasserwaard toe? Al zo blijft de Krimpenerwaard gespaard. Nou ja, en ieder vecht nou voor zichzelf eens, waar?
3: Ik moet toegeven, meneer, dat de inundatieoppervlakte daar aan de overkant tot de Zouwe, Dief en Arkeldijk en de Hoge Merwedijk groter is. Maar er zijn andere bezwaren. Het departement van oorlog zal nooit toestemming verlenen tot inundatie van dat gebied. Daardoor zou de militaire positie van de Diefdijk verzwakt worden.
0: Evenzo verkeert de Alblasserwaard in ongunstige positie wat de natuurlijke lozing aanbelangt. Als het water eenmaal weer omgevallen zal wezen.
1: Ja. Daar valt niet veel tegen in te brengen.
0: De tijd dringt. Ik wil nou stemmen over het advies aan de regering en de provinciale besturen. En dan moet er schielijk gehandeld worden. Kapitein Portijmen zal telegrammen laten verzenden naar Den Haag en Utrecht.
3: Goed. Dan gaan we nu tot stemming over.

0: Waar is hem?
1: De Dijkgraaf! Hem zit binnen!
2: Binnen!
0: Zeg hem, Motti!
1: Ja, het zeggen of het waar is!
3: Mens, binnen maar geruchten!
0: Laat hem dat dan zeggen. Als onze Dijkgraaf zei dat het geruchten binnen, zal ik hem geloven.
3: Werden we niet al eens zwaar genoeg beproefd?
1: Hebben we niet gebloed als voor onze dijken?
2: Ja, we hebben gevochten om het water buiten te houden!
4: We moeten dan kwaadwillige handen met opzet de dijk doorbreken. Dat mag niet beuren, horen jullie?
2: Oh, wat zei de Dijkgraaf?
3: Ja, laat hem naar buiten komen! Laat hem spreken!
4: Verraad een eigenste zaak, dat is het.
0: Is dat wijs beleid, somwijlen, van een boer?
1: We hebben hem eigens omhoog gedreven naar deze post.
3: Wij hebben hem geroepen, in een betrouwd.
4: Ja, het mensen maar zie, het aanbrengt de wijsheid niet. Waren maar een heer dijkgraaf gebleven, krijgt zoals door alle tijden. We zijn verheugd geweest om de eer aan boer bewijzen. Nou, die eer die komt ons baarswaar te staan.
0: De dijkgraaf!
1: Kom naar buiten!
4: Krimpen en lopen, ik kom op lang te staan. Op advies van onze eigenste dijkgraaf.
1: Het mat, zei het hem. Anders zal gans Holland ondergaan, het hem gezegd. Kennen jullie dat geloven?
3: Ah, oh, de zomer zal nooit voorgekomen. Al ons havengoed zijn verzuipen. Wij die boeren verkeerd advies het uitgedoofd.
4: Nee, zo is niet recht te voort. Hem heeft er een zekers bijgehaald, heb ik vernomen. En die ben enig met hem.
0: Het besluit leidt niet bij onze dijkgraaf, maar bij de regering in Den Haag, mensen. Kalmeer toch.
3: Maar hij heeft het toch geadviseerd?
1: En hij is een boer van ons. Ja. Hij heeft ons verraaien.
4: Ja, we binnen verraaien. Verraaien door een boer.
1: We moeten andere telegrammen naar Den Haag zenden.
2: Ja, naar de koningin, eigen.
3: Schande, schande. Het is God geklaagd. Die wil onze beste dijk doorsteken, die ontevelk.
0: Laten we hem gaan halen.
1: Ja, betalen we hem daarvoor.
0: Halen we hem hier. Ja, laten we hem hier voor.
3: Daar komt hem.
2: Ja, wat?
0: De dijkgraaf.
3: Daar komt hem uit zijn eigen.
5: De dijkgraaf.
6: Mensen. Hier binnen de telegrammen uit Den Haag en Utrecht. Zodra het vee is weggedreven, gaan de duikers open. Het zij u bekend, mannen. Gaat naar uw woningen en rap. Want uw levende haven is mogelijk morgen vroeg al ree in gevaar. En ik zie wel, mannen, dat woord staat een elk niet aan. Wel nou, verneem dan uit mijn mond waarom dit beuren moet.
0: De zin is mijn onbekend.
6: Ten eerste, als we het niet zouden doen, dan sloeg misschien nog in een deze vloedtijen de rivier zelf er zich over zijn gat. Hoe dan de ramp zou wezen, is niet te bekijken van tevoren. Maar met minder schaai is nievers het water te laten. Wel met meer. En het water moet uitweg hebben.
0: Waarom juist hier?
6: De verhoogde bemalingskosten vergoedt de staat. De bedrijfsschade is ten laste van de ingelanden eigens, voorlopig.
2: Ja, maar hoe zit het met de meubilair?
6: Schaai om meubilair en stellingen komt helaas ten laste van u allen. Het is hard, maar het moet. We sparen de Alblas en de Herenlanden, maar de polderbesturen al daar hebben laten weten dat ze in de kosten zullen bijdragen.
0: Man, ben je zot?
1: Ben je halskoppig geworden?
0: Moeten onze woningen eraan om de overkant te sparen?
6: Mannen, versta mij toch recht. Als de dijk breekt, waar het ook mag wezen, dan lopen we hier even zo vol. Mijn eigenste land leidt in het bedreigde gebied. Bewijs dat niet dat ik hem geoordeeld zonder bijgedochten. We moeten berusten als mannen. Van vele uwer leidt na morgen een part van het levenswerk kapot. Ik weet dat. Maar dat zou aan de overkant toch even zo wezen.
0: Mogelijk is hem omgekocht. De dondersteen.
1: Ja, deur die van de overkant is hem omgekocht. Dat zal het wezen.
6: Ik zou jouw ontaarde schendel kunnen laten opgrijpen door de soldaten. Wat hij daar roept, Piet Stravers, wat hij daar roept, is opruierij. Maar ga maar vrij uit en beklad gerustig mijn naam. Dat mijn eigenste vadersgrond morgen onderloopt, dat is mijn beste vrijbrief.
1: Stilte! Luister naar mij. Ik, Willem Bijen, ik zeg dat we niet berusten moeten. Niet berusten, nooit! Ik ben zijn broer, ik ken hem. Haha, waar praat hem over? Hoe is hem dijkgraaf geworden? Van water weet hem alleenig dat het nat is. Je hebt geen verstand van wat het met alle gaan uitkraamt. Vergekoud is het hem. Door belanghebbers van de overkant.
4: Dat is van Willem Beijen.
7: Dat is laf, zijn eigenste broer.
0: Hey, stil, de dijkgraaf gaat weer woord geven. Stilte.
6: Ik zal mijn gedocht hier niet uitzeggen, mannen. Een broer teugen een broer. Dat is in het openbaar geen verheven gevecht. Ik gun aan elk van mij te denken dat ik een onbekwaam man zijn. Zelfers weet ik dat even zo goed. Maar ik laat mijn raadslieden niet bekladderen. Zelfs door mijn broer niet. In het dijkhuis, daar zit de commandant van de Hollandse Waterlinie in eigen persoon. En wie zal denken dat hem vals heet geraaien? Luister vrij naar Willem, mijn broer. Als hem zijn eigen nest wil bevuilen, dan moet hem dat maar doen, waar? Maar toch, al stong het mes op mijn keel. Plicht is plicht. Verstaan?
8: Nu de dijkgraaf het zijne heeft gezegd, nu wil ik u allen toch vermanen. Betrouw toch op Gode, op hem alleen. In grote tormenten, in zware beproevingen, zal Godes glorie worden openbaar. En wat u aanbelangt, o gij heren die over het landse wel en wee hier beschikt, ware het niet mogelijk geweest Gods hand ongehinderd te laten slaan naar zijn raadsbesluit, dat gewest, hetwelk hij in zijn grote alwijsheid zal zoeken? Moeten wij, mensen, wijzer willen zijn dan God de Heer en pogen te verwringen zijn wil? Het land dat geslagen wordt, heeft zijn kastijding zekerlijk verdiend. En ondoorgrondelijk zijn immers Godes raadsbesluiten.
6: Dominee, weet u wat u daar doet? Had u schriftuurlijke bezwaren ingeslikt of in het dijkhuis afgestoken? Wilt gij dat we ons land weerloos overleveren? Wat zegt gij dan van dijken bouwen? Wat van bekisten? Draagt gij wel een paraplu als het regent? Het kon toch Godes wil zijn dat gij nat werd? Dominee, ik wil niet oneerbiedig wezen. Ik wil hier niet met u twisten. Als wij hier de mannen van het geordineerde gezag het land voor nood behoeden, dan denk ik met mijn kort begrip van de geboden dat dit de Heer welgevallig zal wezen. Luistert, mannen, dit ten leste. Nou komt de dag dat ge met opgeheven gelaat een offer meugt brengen. Gij alle geleufdommers aan de goddelijke rechtvaardigheid. En wel, laat uw veurmans uitgesproken geloof dan nou levend worden. En het vertrouwen. We zullen, als het water geslonken zal wezen, in harde arbeid terugwinnen wat thans verloren gaat. Hebt vertrouwen. Evenzo vertrouwen.
7: Zie daar toch. Wie komt daar in die tentwagen?
9: Een vrouw van bekant 80 jaren. Wat doet die hier?
2: Dat is de dijkgraaf zijn moeder.
4: Die is hele gar het hoenkoop komen rijden.
10: Ja, haar hoofd zal morgen even zo blank staan.
6: Vraag haar maar eens of ze het anders wil. Vraag het een oude vrouw of ze anders wil.
11: Ik zou geen moeder willen wezen van mijn bestkind. Zo om anders praten. En zijn eet niet nakwam.

0: check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, dat was het 19e deel van Het Wassende Water en volgende week het 20e en tevens laatste deel. Oké, wat live muziek met Bluff van een concert Live at Sea. Hoor je Horizon.

0: Christina!
1: Thank you! Dank u wel!
2: Ja, dat was Bluff Dansen aan Zee met Christina Branco. Portugese zangeres, voor het geval je dat niet wist. En daarvoor hoor je ook van Bluff live Horizon. Goed, en hier is een iets van Zazie, zingt Dorre Stijn. Schaatserslied.

Ja, Zazie zingt Doris Stijn heet het album en daarvan hoor je Het Dooit en daarvoor het schaatserslied. Nou goed, oké, okay, ja, een beetje out of season, maar nou, toch wel mooi. Hier is Richard Bolhuis en hij probeert verbinding te leggen tussen ja, de natuur en onze technische wereld waarin wij leven. Dus heb ik gelezen althans. Hier is zijn Wood Wide Web.

Ja, dat was Snelle en Laat het licht aan. En hier is uit België, even kijken, Toaves en Rick van der Hart. En ik sta al jaren in de regen.

Ja, oké. Okay. Blijven slapen. Dat waren Snelle en Maan. En kijk, daarvoor hoor je Dirk van der Harst. En ik sta al jaren in de regen uit België. En hier is Slome Jaapie. En ik heb mijn hart op Katendrecht verloren.

Als ik ooit weer hier of daar ga eten, geen nasi of geen bami meer. Op het terras zit een

die hitte. Weldra zitten ze dan naast elkaar. Heel verliefd, handje peperen muntje. Hij een Franse cognac en zij een puntje. En hij bouwt dan alvast aan een stuk.

rond als worsten. En uw mooie blanke handjes voelt per meteen. Madame, u denkt misschien dat is een geschifte. Och, laat ons daar niet over giften. Maar ik weet geen raad met al mijn driften. Voelt per meteen, madame, als ik u dan niet kan behagen.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hur de Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en mem misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij man, ik ben er nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

Beste meneer, ik laat mijn grootste fan maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke menere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden er samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: Beste Jelle, en sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar dat komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het tjeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoorde ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met cavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje. En die cavia, genaamd Siepje. De jongen die heeft het wel gered. De cavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.
1: Delen. Ja, dat was Slimme Schemer en Jelle. Oké, tijd voor ons blokje comedy. Met vandaag André Emanuel.

Soms is het net of hij iets voelt. Dan denk je, ja, het is toch een mens. En er is toch iets mee bedoeld. Niet alles wat bestaat heeft nut of zin. Je been eraf en toch doet het nog pijn.

Ik wou de volgorde van de liederen vanavond een beetje laten afhangen van de sfeer in de zaal. Nou, jullie merken het zelf al, hè. De sfeer is nog niet optimaal. Het is nog geen kolkende massa. Op zichzelf logisch, hoor. Ik bedoel, het was ook wel een wonder geweest. Als nu al, in dit stadium van de voorstelling, al de sfeer optimaal zou zijn geweest. En daarom lijkt het mij het beste om verder te gaan met een sfeerverbeterend lied. Er is oorlog in Soedan. Waarom? Er is dus oorlog in Soedan. Waarom? Dat ben ik even kwijt. En Azerbeidzjan strijdt om iets in een al jarenlange strijd. De Turken vechten, dacht ik, onterecht in Koerdistan. En er is ook nog ergens oorlog om in het noorden van Iran. Ik snap er niks meer van wanneer ik naar die beelden kijk. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk? Eén oorlog tegelijk, één oorlog tegelijk. Eén giro, twee partijen en dan verder geen gezeik. Gewoon gezellig, leuk, weer net als vroeger met het Derde Rijk. Eén oorlog tegelijk. Ik raak de draad volledig kwijt als ik naar Harmisiezen kijk. Van wie is dat stadhuis in puin en waarvoor vocht dat lijk? Is die vrouw nou echt vermoord of stelt ze zich maar aan? Wie is fout en wie is goed en wie...

die Tibet van de kaart. In juni, juli en augustus zijn de Tamils aan de beurt. In september wordt Somalië door rassenhaat verscheurd. De hele herfst en winter is er oorlog in het gos. Met kerstmis, winterpauze en dan barst de hel weer los. Tussen

Helaas steunt het oudstrijderslegioen. Ja, dat is echt waar, hè? Ja, wist u het of wist u het niet? Nee? Nee, ik wist het zelf ook niet, hoor. Ik heb het van mijn vriendin. Ik heb een vriendin, ja. Ja. En we zaten een tijdje geleden wat te eten. We zaten te ontbijten. Uit precies wat weten, we zaten te ontbijten, ja. En ik had net de pakiet afgerost. En ik had haar alle hoeken van de kamer laten zien. Nou, dan nam ik al trek in een boterham. Dus ik zeg, ga ze boterham smeren. Dan staat die boterham te smeren. Ze zegt, Jeroen, jij een kopje thee? Ik zeg, ja, lekker. Ze zegt, suiker in je thee? Ik zeg, ja, lekker. Ze zegt, lepeltje erbij? Ik zeg, ja, lekker. Ze zegt, heb jij die kaas gekocht? Ik zeg, ja, lekker. Ik zeg altijd, ja, lekker. Ben je er vanaf? Ze zegt, dat is Unicaas, Jeroen, die je hebt gekocht. En Unicaas steunt het oud-strijderslegioen. Maar een mondje dicht, dat is een geheimpje. Mag niemand weten, niet verder vertellen. Kijk, en dat moet je tegen mij niet zeggen.

Kaas is unica's, echt een voortreffelijk product. De geur is om te zoenen en de kleur is goed gelukt. Toch kleeft er een onsmakelijke smet aan haar blauw.

Op het gebied van ondersteuning wordt er heel wat misgekleund. Vaak wordt iets heel merkwaardigs door iets heel erg raars gesteund. De veiling in Aalsmeer steunt een project moderne dans. Autodrop geeft overjarig cabarettalent een kans. En de Rutgers Stichting sponsort het gebruik van kippengaas.

ik vind de mannen niet zo slecht. Hoe vaak niet heeft een man de laatste tijd iets sympathieks gezegd? En vrouwen met problemen kunnen dikwijls bij je man terecht. Nee, ja. Ik vind de mannen niet zo slecht. Tegenwoordig. Er is niet zoveel mis meer met de mannen van vandaag. De liefde gaat bij al die mannen niet meer door de maag. Hun vrouw krijgt als ze jarig is geen zeep meer, maar een zaag. En op het werk en kantoor is ongewenst gedondejaag. Verleden tijd. De vrouwen zijn bevrijd. Allemaal bevrijd. Wat zijn ze vrij, zeg? Ga, wat zijn ze vrij. Ik vind de mannen niet zo slecht. Al moet gezegd, seksueel is het gedrag van mannen voor verbetering nog vatbaar. De waarde van het voorspel is voor vrouwen vaak onschatbaar. En de man ziet als die opgewonden is alleen dat gat maar. Maar voor de rest gaat alles best. Jawel hoor, voor de rest gaat alles best.